0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het 18e-eeuwse Middelheimkasteel krijgt een grondige restauratie. AG Vespa zoekt daarvoor

Het infrastructuurproject van de stad in het district. Er komt nieuwe riolering, meer groen en veiligere voetpaden. 19 bomen verdwijnen, maar 45 blijven behouden en er worden nog eens 37 nieuwe bomen aangeplant. Zo telt de straat na de werken 18 bomen meer dan vandaag. Ook voor fietsers verandert er veel. Aan beide kanten van de straat komen inrichtingsfietspaden. Daarvoor worden enkele leegstaande gebouwen aan het Sint-Josef-instituut afgebroken. Aan de school en de bushaltes komen fietsstallingen en deelmobiliteit. Het district Antwerpen organiseert deze zomer opnieuw Antwerpen Danst. Vanmorgen tot en met 27 augustus zijn er gratis dansinitiaties in de Waagnatie aan de Rijnkaai. Elke dinsdag en donderdagavond kan iedereen meedoen, ook zonder danservaring. Professionele lesgevers laten deelnemers kennis maken met verschillende dansstijlen, zoals swing, tango, hip-hop, flamenco, bachata, lindy hop en Afrikaanse dans. Er zijn ook enkele sessies voor gevorderde dansers. Deelnemen is gratis. Inschrijven of meer informatie vinden kan via de website van het district Antwerpen. Ja!

Vandaag is het opnieuw een zonnige en droge dag met meer normale zomertemperaturen van rond de 27 graden. Morgen is het meestal zonnig, maar plaatselijk is een buitje niet uitgesloten. Het kwik haalt nog 25 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor woensdag. En dan zijn wolken en wat regen niet ondenkbaar.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Lantis start woensdag met een nieuwe fase van de werken aan de Oosterweelverbinding. Tot en met 26 augustus is de Groenendaallaan in Merksem afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtshoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel is dicht. De afrit blijft wel open. De afsluiting zal voor hinder zorgen in het noorden van Antwerpen. Er zijn omleidingen voorzien voor het verkeer. Ook bus- en tramverkeer rijdt anders tot 5 augustus. Fietsers en voetgangers kunnen altijd voorbij de werf. Tijdens de werken plaatst Lantis betonnen wanden die de basis vormen voor de nieuwe verdiepte ring. Het huidige viaduct van Merksem verdwijnt later. In de plaats komt een verdiepte en grotendeels overkapte ring met daarboven het nieuwe ringpark Groenendaal. Het district Antwerpen organiseert deze zomer opnieuw Antwerpen Danst. Vanmorgen tot en met 27 augustus zijn er gratis dansinitiaties in de Waagnatie aan de Rijnkaai. Elke dinsdag en donderdagavond kan iedereen meedoen, ook zonder danservaring. Professionele lesgevers laten deelnemers kennis maken met verschillende dansstijlen, zoals swing, tango, hip-hop, flamenco, bachata, lindy hop en Afrikaanse dans. Er zijn ook enkele sessies voor gevorderde dansers. Deelnemen is gratis. Inschrijven of meer informatie vinden kan via de website van het district Antwerpen. Het 18e-eeuwse Middelheimkasteel krijgt een grondige restauratie. AG Vespa zoekt daarvoor een aannemer. De werken starten normaal in oktober en duren tot in 2028. De gevels, daken, bruggen en grachtmuren worden gerenoveerd. Ook binnen zijn enkele ingrepen gepland. Rond het kasteel komt een werfzone. Bezoekers zullen daar dus hinder van ondervinden. Het Middelheimmuseum blijft tijdens de werken gewoon open. Museumcafé Mika zal wel tijdelijk sluiten. Kandidaat-aannemers kunnen zich tot 18 augustus aanmelden bij Stad Antwerpen om de werken uit te voeren.

Op zondag 5 juli kan je deelnemen aan een begeleide wandeling door de bloementuinen van het Rivierenhof in Deurne. De rondleidingen starten om 10 uur en om 14 uur en duren telkens 2 uur. Gids Dirk Chevalier neemt je mee langs onder andere de Blauwe Regentuin, de Azalea-tuin en de Rozentuin. Onderweg leer je meer over de opbouw van de tuinen en de verschillende plantensoorten. Ideaal dus voor tuinliefhebbers en natuurliefhebbers. Op zondag 5 juli in het Rivierenhof. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het vernieuwde Arenaplein in Deurne-Zuid is vrijdag opnieuw opengegaan. Het plein is

parking klaar zijn. Het openingsfeest dat gepland was vrijdag is door de hitte uitgesteld naar eind augustus. De heraanleg is de eerste stap in de vernieuwing van de hele Arenawijk. Later volgen nieuwe sociale woningen en de renovatie van de Braamgebouwen. De geplande Zuidertoren verdwijnt uit de plannen. Het district Antwerpen organiseert deze zomer opnieuw Antwerpen Danst. Vanmorgen tot en met 27 augustus zijn er gratis dansinitiaties in de Waagnatie aan de Rijnkaai. Elke dinsdag en donderdagavond kan iedereen meedoen, ook zonder danservaring. Professionele lesgevers laten deelnemers kennis maken met verschillende dansstijlen, zoals swing, tango, hip-hop, flamenco, bachata, lindy hop en Afrikaanse dans. Er zijn ook enkele sessies voor gevorderde dansers. Deelnemen is gratis. Inschrijven of meer informatie vinden kan via de website van het district Antwerpen. Lantis start woensdag met een nieuwe fase van de werken aan de Oosterweelverbinding. Tot en met 26 augustus is de Groenendaallaan in Merksem afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrecht-Zoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel is dicht. De afrit blijft wel open. De afsluiting zal voor hinder zorgen in het noorden van Antwerpen. Er zijn omleidingen voorzien voor het verkeer. Ook bus- en tramverkeer rijdt anders tot 5 augustus. Fietsers en voetgangers kunnen altijd voorbij de werf. Tijdens de werken plaatst Lantis betonnen wanden die de basis vormen voor de nieuwe verdiepte ring. Het huidige viaduct van Merksem verdwijnt later. In de plaats komt een verdiepte en grotendeels overkapte ring met daarboven het nieuwe ringpark Groenendaal.

plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via AMS.

0: s-systems.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vandaag is het opnieuw een zonnige en droge dag met meer normale zomertemperaturen van rond de 27 graden. Morgen is het meestal zonnig, maar plaatselijk is een buitje niet uitgesloten. Het kwik haalt nog 25 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor woensdag. En dan zijn wolken en wat regen niet ondenkbaar.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen wil het oostelijke deel van de Dorobianostraat in Borsbeek volledig heraanleggen. Dat wordt het eerste grote infrastructuurproject van de stad in het district. Er komt nieuwe riolering, meer groen en veiligere voetpaden. 19 bomen verdwijnen, maar 45 blijven behouden en er worden nog eens 37 nieuwe bomen aangeplant. Zo telt de straat na de werken 18 bomen meer dan vandaag. Ook voor fietsers verandert er veel. Aan beide kanten van de straat komen eenrichtingsfietspaden. Daarvoor worden enkele leegstaande gebouwen aan het Sint-Josef-instituut afgebroken. Aan de school en de bushaltes komen fietsstallingen en deelmobiliteit. Lantis start woensdag met een nieuwe fase van de werken aan de Oosterweelverbinding. Tot en met 26 augustus is de Groenendaallaan in Merksem afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtsoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel is dicht. De afrit blijft wel open. De afsluiting zal voor hinder zorgen in het noorden van Antwerpen. Er zijn omleidingen voorzien voor het verkeer. Ook bus- en tramverkeer rijdt anders tot 5 augustus. Fietsers en voetgangers kunnen altijd voorbij de werf. Tijdens de werken plaatst Lantis betonnen wanden die de basis vormen voor de nieuwe verdiepte ring. Het huidige viaduct van Merksem verdwijnt later. In de plaats komt een verdiepte en grotendeels overkapte ring met daarboven het nieuwe ringpark Groenendaal. Het 18e-eeuwse Middelheimkasteel krijgt een grondige restauratie. AG Vespa zoekt daarvoor een aannemer. De werken starten normaal in oktober en duren tot in 2028. De gevels, daken, bruggen en grachtmuren worden gerenoveerd. Ook binnen zijn enkele ingrepen gepland. Rond het kasteel komt een werfzone. Bezoekers zullen daar dus hinder van ondervinden. Het Middelheimmuseum blijft tijdens de werken gewoon open. Museumcafé Mika zal wel tijdelijk sluiten. Kandidaat-aannemers kunnen zich tot 18 augustus aanmelden bij Stad Antwerpen om de werken uit te voeren.

0: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
1: Ah, heerlijk. Thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, maar dat is niet een vertrouwen. Geld waard zijn.
7: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforklei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vandaag is het opnieuw een zonnige en droge dag met meer normale zomertemperaturen van rond de 27 graden. Morgen is het meestal zonnig, maar plaatselijk is een buitje niet uitgesloten. Het kwik haalt nog 25 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor woensdag. En dan zijn wolken en wat regen niet ondenkbaar.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het vernieuwde Arenaplein in Deurne-Zuid is vrijdag opnieuw opengegaan. Het plein is grotendeels afgewerkt en biedt meer ruimte voor sport, spel en ontmoeting. Er kwamen 120 extra bomen en groenzones die regenwater opvangen. Zo is het plein beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een groot deel van de site is ook autoluw. Er zijn nieuwe wandel- en fietspaden, een basketbalveld, een voetbalveldje en ruimte voor de wekelijkse markt en kleine evenementen. De parking langs de Muggenberg-Lei blijft behouden en krijgt 103 plaatsen. De afwerking loopt nog verder. Midden juli moet ook de parking klaar zijn. Het openingsfeest dat gepland was vrijdag is door de hitte uitgesteld naar eind augustus. De heraanleg is de eerste stap in de vernieuwing van de hele Arenawijk. Later volgen nieuwe sociale woningen en de renovatie van de Braamgebouwen. De geplande Zuidertoren verdwijnt uit de plannen. Het district Antwerpen organiseert deze zomer opnieuw Antwerpen Danst. Vanmorgen tot en met 27 augustus zijn er gratis dansinitiaties in de Waagnatie aan de Rijnkaai. Elke dinsdag en donderdagavond kan iedereen meedoen, ook zonder danservaring. Professionele lesgevers laten deelnemers kennis maken met verschillende dansstijlen, zoals swing, tango, hip-hop, flamenco, bachata, lindy hop en Afrikaanse dans. Er zijn ook enkele sessies voor gevorderde dansers. Deelnemen is gratis. Inschrijven of meer informatie vinden kan via de website van het district Antwerpen. Het 18e-eeuwse Middelheimkasteel krijgt een grondige restauratie. AG Vespa zoekt daarvoor een aannemer. De werken starten normaal in oktober en duren tot in 2028. De gevels, daken, bruggen en grachtmuren worden gerenoveerd. Ook binnen zijn enkele ingrepen gepland. Rond het kasteel komt een werfzone. Bezoekers zullen daar dus hinder van ondervinden. Het Middelheimmuseum blijft tijdens de werken gewoon open. Museumcafé Mika zal wel tijdelijk sluiten. Kandidaat-aannemers kunnen zich tot 18 augustus aanmelden bij Stad Antwerpen om de werken uit te voeren. Dit is Express.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Hello La Vita, zo heette het debuutnummer dat de Britse zanger en songwriter Raymond Froggatt in april 1968 uitbracht met zijn band.

U herkende het misschien al, maar een hit werd het toen niet. Tot de Dave Clark Five het nummer ontdekte. Ze vroegen de uitgeverij of ze het mochten coveren, al wilden ze er wel een andere titel aan geven. The Red Balloon werd uiteindelijk een van hun grootste successen en dat in hetzelfde jaar als het origineel. Het is bovendien de enige song waarop drummer Dave Clark zelf de leadzang voor zijn rekening nam. Met een saxofoonarrangement van Les Reed kreeg het nummer een heel eigen kleur. Net zoals de Beatles met Michelle en Donovan met Jennifer Juniper stopte ook de Dave Clark Five een stukje Frans in hun lied. Dat werkte in die tijd bijzonder goed, al gaf Dave Clark toe dat hij geen idee had wat hij precies zong. Polydor bracht het nummer van Raymond Froggatt later opnieuw uit, maar dan onder de nieuwe titel The Red Balloon. Tot grote frustratie van Froggatt zelf, want iedereen dacht plots dat hij het lied had gecoverd van de Dave Clark Five. Arm werd hij er niet van, want zijn song verkocht uiteindelijk 3 miljoen keer. Wij kiezen voor de bekendste versie. Hier zijn de Dave

0: wil jou oprecht.
1: Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

0: samen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Vandaag is het opnieuw een zonnige en droge dag met meer normale zomertemperaturen van rond de 27 graden. Morgen is het meestal zonnig, maar plaatselijk is een buitje niet uitgesloten. Het kwik haalt nog 25 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor woensdag. En dan zijn wolken en wat regen niet ondenkbaar.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Lantis start woensdag met een nieuwe fase van de werken aan de Oosterweelverbinding. Tot en met 26 augustus is de Groenendaallaan in Merksem afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtshoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel is dicht. De afrit blijft wel open. De afsluiting zal voor hinder zorgen in het noorden van Antwerpen. Er zijn omleidingen voorzien voor het verkeer. Ook bus- en tramverkeer rijdt anders tot 5 augustus. Fietsers en voetgangers kunnen altijd voorbij de werf. Tijdens de werken plaatst Lantis betonnen wanden die de basis vormen voor de nieuwe verdiepte ring. Het huidige viaduct van Merksem verdwijnt later. In de plaats komt een verdiepte en grotendeels overkapte ring met daarboven het nieuwe ringpark Groenendaal. Het district Antwerpen organiseert deze zomer opnieuw Antwerpen Danst. Vanmorgen tot en met 27 augustus zijn er gratis dansinitiaties in de Waagnatie aan de Rijnkaai. Elke dinsdag en donderdagavond kan iedereen meedoen, ook zonder danservaring. Professionele lesgevers laten deelnemers kennis maken met verschillende dansstijlen, zoals swing, tango, hip-hop, flamenco, bachata, lindy hop en Afrikaanse dans. Er zijn ook enkele sessies voor gevorderde dansers. Deelnemen is gratis. Inschrijven of meer informatie vinden kan via de website van het district Antwerpen. Stad Antwerpen wil het oostelijke deel van de Dorobianostraat in Borsbeek volledig heraanleggen. Dat wordt het eerste grote infrastructuurproject van de stad in het district. Er komt nieuwe riolering, meer groen en veiligere voetpaden. 19 bomen verdwijnen, maar 45 blijven behouden en er worden nog eens 37 nieuwe bomen aangeplant. Zo telt de straat na de werken 18 bomen meer dan vandaag. Ook voor fietsers verandert er veel. Aan beide kanten van de straat komen inrichtingsfietspaden. Daarvoor worden enkele leegstaande gebouwen aan het Sint-Josef-instituut afgebroken. Aan de school en de bushaltes komen fietsstallingen en deelmobiliteit.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be.

Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid. Tot en met 31 juli is Zomerpark Boekenborg de ontmoetingsplek in Merksem. Elke dag van de week staat er iets op het programma, behalve maandag. Dinsdag is er comedy, er is sport op woensdag, live muziek op donderdag en DJ-sets op vrijdag. In het weekend kan je genieten van speciaal bieren en ontspannen optredens. Met een sfeervol terras en activiteiten voor alle leeftijden is dit de ideale plek voor een zomerse avond dicht bij huis. Het Boekenborgpark in Merksem.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming...

0: lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Na de Beatles waren het altijd de Kinks die geluidsexperimenten waagden tussen de grote Britse bands van de 60s. Met Ray Davies hadden ze ook een van de meest vooraanstaande songwriters van hun generatie. Zonder zijn woorden of onderwerpen af te zwakken, slaagde Davies erin een middenweg te vinden tussen McCartney's sentimentaliteit en Lennon's cynisme. Dead End Street, liedje over armoede, wekt meedogen zonder betutteling, drukt woede uit zonder bitter te zijn. Het genie schuilt in de details als Davies het tafereel beschrijft in vier korte, schitterende lijnen. Er loopt een scheur door het plafond, de afvoer in de keuken lekt, geen werk, geen geld en zelfs op zondag is er alleen maar brood en honing. Voor de verteller ontbrak het in de jaren 60 absoluut niet aan swing. Het geluid van het lied is heel eigenaardig. De klagelijke trompet ondersteunt de melodie, er zijn plotselinge ritmewisselingen en een krijsend achtergrondkoortje helpt over de gevoelens van arrogantie en wanhoop heen. Kings-collega's Dave en Pete noemden Dead End Street trouwens een van de drie beste nummers die Ray Davies ooit heeft geschreven. Zijn invloed vrolijke melodie begeleidt een somber verhaal. En dat was later ook te horen bij Britse bands als Madness en The Smiths. Allen Engelse essayisten.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw

0: vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De jaren 60 staan bol van de instrumentals, waarbij gitaren de belangrijkste instrumenten waren. Van de Shadows tot de Ventures, van de Chantays tot de Surfaris. Maar waarschijnlijk hadden de Engelse Tornado's de grootste hit te pakken in 1962 met Telstar. Een instrumentaal nummer met soundeffecten uit het heelal. Het gaat dan ook over de communicatiesatelliet Telstar, die gelanceerd werd kort voor het nummer werd uitgebracht. Aanvankelijk vonden de Tornado's, welke een gelegenheidsgroepje waren, het nummer niet zo goed. Maar producer Joe Meek kon het liedje in zijn studio boven een lederwarenwinkel omtoveren tot een magisch nummer met de nodige space-effecten en het geluid van een doorspoelend toilet achterstevoren afgespeeld. Telstar werd een grote hit. Zo groot zelfs dat het de eerste Engelse nummer 1 hit was in Amerika. De Beatles waren de volgende met I Want to Hold Your Hand 2 jaar later. Het liedje werd aanvankelijk gecomponeerd door Joe Meek's vriend Jeff Goddard, maar herwerkt door de Tornado's. Meek maakte een slechte deal met Decca Records, waardoor de Tornado's slechts £29.000 aan het nummer overhielden. Voor een wereldwijde hit is dat behoorlijk weinig. We luisteren zo meteen naar de leadgitaar van George Bellamy. Jawel, hij is de vader van Matthew Bellamy, de zanger van de Britse rockgroep Muse. Terug nu naar 1962 met Telstar.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforte-Lei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Hele goedemiddag, welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Dit is Express, de ideale soundtrack bij je lunch. Smakelijk.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is vannacht een stuk koeler bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen en woensdag zijn zonnige dagen, hoewel een buitje niet helemaal uitgesloten is. We krijgen dan een aangename 25 graden. Donderdag neemt de bewolking nog wat toe, maar de zon laat zich nog regelmatig zien bij een graad of 26.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het vernieuwde Arenaplein in Deurne-Zuid is vrijdag opnieuw opengegaan. Het plein is grotendeels afgewerkt en biedt meer ruimte voor sport, spel en ontmoeting. Er kwamen 120 extra bomen en groenzones die regenwater opvangen. Zo is het plein beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een groot deel van de site is ook autoluw. Er zijn nieuwe wandel- en fietspaden, een basketbalveld, een voetbalveldje en ruimte voor de wekelijkse markt en kleine evenementen. De parking langs de Muggenberg-Lei blijft behouden en krijgt 103 plaatsen. De afwerking loopt nog verder. Midden juli moet ook de parking klaar zijn. Het openingsfeest dat gepland was vrijdag is door de hitte uitgesteld naar eind augustus. De heraanleg is de eerste stap in de vernieuwing van de hele Arenawijk. Later volgen nieuwe sociale woningen en de renovatie van de Braamgebouwen. De geplande Zuidertoren verdwijnt uit de plannen. Lantis start woensdag met een nieuwe fase van de werken aan de Oosterweelverbinding. Tot en met 26 augustus is de Groenendaallaan in Merksem afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrecht-Zoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel is dicht. De afrit blijft wel open. De afsluiting zal voor hinder zorgen in het noorden van Antwerpen. Er zijn omleidingen voorzien voor het verkeer. Ook bus- en tramverkeer rijdt anders tot 5 augustus. Fietsers en voetgangers kunnen altijd voorbij de werf. Tijdens de werken plaatst Lantis betonnen wanden die de basis vormen voor de nieuwe verdiepte ring. Het huidige viaduct van Merksem verdwijnt later. In de plaats komt een verdiepte en grotendeels overkapte ring met daarboven het nieuwe ringpark Groenendaal. Het district Antwerpen organiseert deze zomer opnieuw Antwerpen Danst. Vanmorgen tot en met 27 augustus zijn er gratis dansinitiaties in de Waagnatie aan de Rijnkaai. Elke dinsdag en donderdagavond kan iedereen meedoen, ook zonder danservaring. Professionele lesgevers laten deelnemers kennis maken met verschillende dansstijlen, zoals swing, tango, hip-hop, flamenco, bachata, lindy hop en Afrikaanse dans. Er zijn ook enkele sessies voor gevorderde dansers. Deelnemen is gratis. Inschrijven of meer informatie vinden kan via de website van het district Antwerpen. De

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

Tot en met 30 augustus opent de indrukwekkende Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience opnieuw haar deuren voor het publiek. Je kan er de expo Verbeelding Gebonden bezoeken, rond 100 jaar boekkunst in Berchem. Normaal is deze historische zaal enkel toegankelijk via rondleidingen, maar deze zomer krijg je een unieke kans om de ruimte met zo'n 150.000 oude boeken vrij te ontdekken. Met een audiotour in 5 talen leer je meer over de geschiedenis en de topstukken. Tickets kosten €8 met korting of gratis toegang voor bepaalde kaarthouders. Het provinciaal domein Rivierenhof staat op zondag 14 juli helemaal in het teken van rozen. Tijdens het rozenfeest wandel je door de kleurrijke rozentuin, geniet je van muziek en lekkernijen en kan je deelnemen aan workshops en rondleidingen. Er is ook tuinadvies en je kunt de mooiste bloemen en planten mee naar huis nemen. Meer informatie vind je onder Rozenfeest op de website van het Rivierenhof.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld

Het is vannacht een stuk koeler bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen en woensdag zijn zonnige dagen, hoewel een buitje niet helemaal uitgesloten is. We krijgen dan een aangename 25 graden. Donderdag neemt de bewolking nog wat toe, maar de zon laat zich nog regelmatig zien bij een graad of 26.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het district Antwerpen organiseert deze zomer opnieuw Antwerpen Danst. Vanmorgen tot en met 27 augustus zijn er gratis dansinitiaties in de Waagnatie aan de Rijnkaai. Elke dinsdag en donderdagavond kan iedereen meedoen, ook zonder danservaring. Professionele lesgevers laten deelnemers kennis maken met verschillende dansstijlen, zoals swing, tango, hip-hop, flamenco, bachata, lindy hop en Afrikaanse dans. Er zijn ook enkele sessies voor gevorderde dansers. Deelnemen is gratis. Inschrijven of meer informatie vinden kan via de website van het district Antwerpen. Stad Antwerpen wil het oostelijke deel van de Dorobianostraat in Borsbeek volledig heraanleggen. Dat wordt het eerste grote infrastructuurproject van de stad in het district. Er komt nieuwe riolering, meer groen en veiligere voetpaden. 19 bomen verdwijnen, maar 45 blijven behouden en er worden nog eens 37 nieuwe bomen aangeplant. Zo telt de straat na de werken 18 bomen meer dan vandaag. Ook voor fietsers verandert er veel. Aan beide kanten van de straat komen eenrichtingsfietspaden. Daarvoor worden enkele leegstaande gebouwen aan het Sint-Josef-instituut afgebroken. Aan de school en de bushaltes komen fietsstallingen en deelmobiliteit. Het vernieuwde Arenaplein in Deurne-Zuid is vrijdag opnieuw opengegaan. Het plein is grotendeels afgewerkt en biedt meer ruimte voor sport, spel en ontmoeting. Er kwamen 120 extra bomen en groenzones die regenwater opvangen. Zo is het plein beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een groot deel van de site is ook autoluw. Er zijn nieuwe wandel- en fietspaden, een basketbalveld, een voetbalveldje en ruimte voor de wekelijkse markt en kleine evenementen. De parking langs de Muggenberg-Lei blijft behouden en krijgt 103 plaatsen. De afwerking loopt nog verder. Midden juli moet ook de parking klaar zijn. Het openingsfeest dat gepland was vrijdag is door de hitte uitgesteld naar eind augustus. De heraanleg is de eerste stap in de vernieuwing van de hele Arenawijk. Later volgen nieuwe sociale woningen en de renovatie van de Braamgebouwen. De geplande Zuidertoren verdwijnt uit de plannen.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts 130 euro. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Het is vannacht een stuk koeler bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen en woensdag zijn zonnige dagen, hoewel een buitje niet helemaal uitgesloten is. We krijgen dan een aangename 25 graden. Donderdag neemt de bewolking nog wat toe, maar de zon laat zich nog regelmatig zien bij een graad of 26.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Op zondag 5 juli kan je deelnemen aan een begeleide wandeling door de bloementuinen van het Rivierenhof in Deurne. De rondleidingen starten om 10 uur en om 14 uur en duren telkens 2 uur. Gids Dirk Chevalier neemt je mee langs onder andere de Blauwe Regentuin, de Azalea-tuin en de Rozentuin. Onderweg leer je meer over de opbouw van de tuinen en de verschillende plantensoorten. Ideaal dus voor tuinliefhebbers en natuurliefhebbers. Op zondag 5 juli in het Rivierenhof. Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kinderen in Merksem op avontuur met de Gaston Wandelrally. Deze interactieve tocht van ongeveer 2 uur start aan de bibliotheek aan de Parkweg en telt maar liefst 14 stops. Onderweg lossen kinderen opdrachten en raadsels op en leren ze alles over komiek Gaston Bergmans. De rally is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar en je kan deelnemen wanneer het je past. Bovendien maak je ook nog kans op leuke prijzen, zoals ijsjes en cinematickets.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506. Of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Van 10 tot en met 17 juli vindt in het gemeentepark van Schoten de 66e editie van Hello Schoten plaats. Dit internationale dansfestival brengt muziek en dans uit de hele wereld naar één podium. Naast betalende shows zijn er ook gratis optredens, workshops en animatie voor kinderen, zoals reuze zeepbellen en een blote voetenpad. En ook 's avonds is er sfeer met live muziek en DJ's. Een ideale uitstap dus voor het hele gezin. Hello Schoten, van 10 tot 17 juli. De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Het is vannacht een stuk koeler bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen en woensdag zijn zonnige dagen, hoewel een buitje niet helemaal uitgesloten is. We krijgen dan een aangename 25 graden. Donderdag neemt de bewolking nog wat toe, maar de zon laat zich nog regelmatig zien bij een graad of 26.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Lantis start woensdag met een nieuwe fase van de werken aan de Oosterweelverbinding. Tot en met 26 augustus is de Groenendaallaan in Merksem afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrecht-Zoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel is dicht. De afrit blijft wel open. De afsluiting zal voor hinder zorgen in het noorden van Antwerpen. Er zijn omleidingen voorzien voor het verkeer. Ook bus- en tramverkeer rijdt anders tot 5 augustus. Fietsers en voetgangers kunnen altijd voorbij de werf. Tijdens de werken plaatst Lantis betonnen wanden die de basis vormen voor de nieuwe verdiepte ring. Het huidige viaduct van Merksem verdwijnt later. In de plaats komt een verdiepte en grotendeels overkapte ring met daarboven het nieuwe ringpark Groenendaal. Stad Antwerpen wil het oostelijke deel van de Robbiano-straat in Borsbeek volledig heraanleggen. Dat wordt het eerste grote infrastructuurproject van de stad in het district. Er komt nieuwe riolering, meer groen en veiligere voetpaden. 19 bomen verdwijnen, maar 45 blijven behouden en er worden nog eens 37 nieuwe bomen aangeplant. Zo telt de straat na de werken 18 bomen meer dan vandaag. Ook voor fietsers verandert er veel. Aan beide kanten van de straat komen inrichtingsfietspaden. Daarvoor worden enkele leegstaande gebouwen aan het Sint-Josef-instituut afgebroken. Aan de school en de bushaltes komen fietsstallingen en deelmobiliteit. Het 18e-eeuwse Middelheimkasteel krijgt een grondige restauratie. AG Vespa zoekt daarvoor een aannemer. De werken starten normaal in oktober en duren tot in 2028. De gevels, daken, bruggen en grachtmuren worden gerenoveerd. Ook binnen zijn enkele ingrepen gepland. Rond het kasteel komt een werfzone. Bezoekers zullen daar dus hinder van ondervinden. Het Middelheimmuseum blijft tijdens de werken gewoon open. Museumcafé Mika zal wel tijdelijk sluiten. Kandidaat-aannemers kunnen zich tot 18 augustus aanmelden bij Stad Antwerpen om de werken uit te voeren.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforklei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Het is vannacht een stuk koeler bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen en woensdag zijn zonnige dagen, hoewel een buitje niet helemaal uitgesloten is. We krijgen dan een aangename 25 graden. Donderdag neemt de bewolking nog wat toe, maar de zon laat zich nog regelmatig zien bij een graad of 26.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het district Antwerpen organiseert deze zomer opnieuw Antwerpen Danst. Vanmorgen tot en met 27 augustus zijn er gratis dansinitiaties in de Waagnatie aan de Rijnkaai. Elke dinsdag en donderdagavond kan iedereen meedoen, ook zonder danservaring. Professionele lesgevers laten deelnemers kennis maken met verschillende dansstijlen, zoals swing, tango, hip-hop, flamenco, bachata, lindy hop en Afrikaanse dans. Er zijn ook enkele sessies voor gevorderde dansers. Deelnemen is gratis. Inschrijven of meer informatie vinden kan via de website van het district Antwerpen. Het 18e-eeuwse Middelheimkasteel krijgt een grondige restauratie. AG Vespa zoekt daarvoor een aannemer. De werken starten normaal in oktober en duren tot in 2028. De gevels, daken, bruggen en grachtmuren worden gerenoveerd. Ook binnen zijn enkele ingrepen gepland. Rond het kasteel komt een werfzone. Bezoekers zullen daar dus hinder van ondervinden. Het Middelheimmuseum blijft tijdens de werken gewoon open. Museumcafé Mika zal wel tijdelijk sluiten. Kandidaat-aannemers kunnen zich tot 18 augustus aanmelden bij Stad Antwerpen om de werken uit te voeren. Stad Antwerpen wil het oostelijke deel van de Dorobianostraat in Borsbeek volledig heraanleggen. Dat wordt het eerste grote infrastructuurproject van de stad in het district. Er komt nieuwe riolering, meer groen en veiligere voetpaden. 19 bomen verdwijnen, maar 45 blijven behouden en er worden nog eens 37 nieuwe bomen aangeplant. Zo telt de straat na de werken 18 bomen meer dan vandaag. Ook voor fietsers verandert er veel. Aan beide kanten van de straat komen eenrichtingsfietspaden. Daarvoor worden enkele leegstaande gebouwen aan het Sint-Josef-instituut afgebroken. Aan de school en de bushaltes komen fietsstallingen en deelmobiliteit.
2: Dit is

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforte-Lei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Gino Vannelli had eigenlijk de ambitie om in het leven drummer te worden en hanteerde ook de sticks in enkele bands. Op zijn 17e kreeg hij een eerste contract bij RCA Records, maar in 1972 trekt hij met zijn broer Joe helemaal berooid naar L.A. Op de parking van A&M Records wachten ze uren tot platenbaas Herb Alpert arriveert. Gino geeft hem een demo, terwijl de security hem achterna zit. Alpert geeft het jonge talent prompt een contract, waarna in 1973 het debuutalbum Crazy Life uitkomt. De muziek van Vannelli wordt zo funky geacht dat hij pas de tweede blanke artiest wordt die mag optreden in Soul Train, gevolgd door een tournee met Stevie Wonder. Bij ons breekt Gino Vannelli in 1985 door met zijn 8e album Black Cars. Het titelnummer en de hit Hurts to Be in Love worden bescheiden Amerikaanse hits. Maar deze laatste wordt een jaar na de release een top 5 hit bij ons en het nummer 6 in Nederland.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforplei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Zondag 5 juli is de Agenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.